0: Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8. Bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

een stuk kleiner dan de gemiddelde wereldburger. De Japanezen, zo werden ze ook wel vroeger genoemd. De Japanners, ja, Japanese boy. Annika hoorde je bij voor de wekker wakker voorbij komen. Ja, ze zijn echt een stuk kort hoor, die jongens en die mannen uit Japan. Hè. Ja, schijnt toch wel iets in de genen te zitten dat ze wat korter zijn. Hè. De vrouwen zijn daar wel wat langer. Dus ja, is een leuk gegeventje op deze donderdagmorgen, 14 mei. Goedemorgen. Het is voor de wekker wakker tijd. Dan zijn we weer met dit ochtendradioprogramma. Ja, het zou je maar gebeuren, hè. Een cheetah ontsnapt. Ja, het is vaker gebeurd bij het Safari Park de Beekse Bergen. Ja, dan was namelijk de boel een tijdje gesloten, want er was een cheetah weg. Die was spoorloos verdwenen uit zijn verblijf. Nou ja, het roofdier ja, bevond zich in het park. Dus volgens het park was er geen sprake van een onveilige situatie. Want ja, dat hele park dat is omheind met een hek. Dus ja, er kan niks uit natuurlijk. Maar ja, ze kunnen natuurlijk soms uit hun hok ontsnappen. En dan lopen ze vrij rond. Dat is minder interessant natuurlijk als je daar als bezoeker rondloopt om naar dieren te kijken. En in één keer dan staat er een cheetah naar je. Dat is minder. Ja, in elk geval. Het dier werd wel snel gevonden. Hij bleek zich in een bosachtig gebiedje te vinden op het park. En daar ja, weer wegkrijgen. Dat was nou nog even een probleempje. Ja, een dierenarts die moest ook wachten op het juiste moment om hem te verdoven. Met een verdovingspistool. Want ja, het ontsnapte dier had natuurlijk ook veel stress. Hè. Die zijn het niet gewend. En uiteindelijk is het gelukt om de cheetah te vangen en terug te brengen naar het verblijf. Ja, Beekse Bergen is alsnog open gegaan. Wel wat later dan normaal, maar goed, die cheetah moest dus eerst weer in zijn hok. Hè. Ja. Ja, de Beekse Bergen is trouwens heel bekend wat betreft de cheetahs. Want ze hebben een Europees fokprogramma voor die cheetah. Regelmatig worden er ook cheetahs geboren die dan ook weer naar andere dierentuinen en safariparken gaan over de hele wereld. Dus het is een belangrijk dierentuintje in Brabant. Hè? Ja, maar ja, het is niet de bedoeling dat ze natuurlijk gaan ontsnappen. Hè? Nee. Goed, het is donderdag. We zijn weer druk. We hebben weer van alles te doen. Dus druk op de knop. We gaan beginnen. En we zitten natuurlijk in die Songfestivalweek. Hè?

11 tot en met 17 mei. De Zongfestivalweek. Mei is Zongfestivalmaand. Het Zongfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ja, onmiskenbaar, jaren 90, hè? De Macarena, Los del Rio, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker in de 90s remix, hè? Ja, twee liedjes achter elkaar. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, een Amerikaanse vrouw die een kinderboek over rouw schreef omdat ze haar echtgenoot had vergiftigd, is veroordeeld tot levenslang zonder mogelijkheid totdat ze eerder vrijgelaten wordt. Volgens de rechter is de moeder van drie te gevaarlijk om ooit vrij te komen. Ja, Kuri Richens van 35 werd in maart beschuldigd bevonden aan Mommert, omdat ze in 2022 vijf keer de dodelijke dosis fentanyl in de cocktail van haar man Erik had gedaan. Oeh, dat meldt de Amerikaanse media. Volgens justitie had de vrouw een miljoen aan schulden en was er van plan een toekomst met een andere man op te bouwen. En dat bleek uit sms-berichten tussen haar en die andere man, zonder dat haar man dat wist. Ja, en ze heeft hem dus uiteindelijk vergiftigd. En ze heeft ook nog een keer een kinderboek geschreven overal. En uiteindelijk belandt ze dus zelf in de cel, hè? Ja. Ja, de filmaanbieder Netflix die komt volgend jaar met een ander abonnement met reclame. Het streamingplatform gaat dan kijkers de keuze geven minder betalen en advertenties zien of meer blijven betalen en dan geen reclame. Ja, in veel landen, onder andere Duitsland en Frankrijk, daar is zo'n reclameabonnement al. Nou ja, kijkers die krijgen dan advertenties te zien voor en tijdens sommige films en series. Ja, jarenlang reclamevrij series en films kijken was een van de belangrijkste pluspunten. Zeker in de beginjaren, ja, was het bedrijf daar zeer bekend mee. Hè? Een dominante positie hadden ze. Maar ja, reclame komt dus weer terug. Ja, de meeste mensen die zo'n filmaanbieder nemen, die doen dat omdat ze van die reclame af willen zijn. Hè? Want ja, op de tv heb je ook wel natuurlijk als films. Er worden altijd reclames uitgezonden. En dat vinden mensen lastig. Dus ja, dan is een abonnementje op zo'n filmaanbieder met series is het beste natuurlijk. Want dan heb je geen reclame. Maar ja, je ziet het, er worden toch weer reclames uitgezonden bij die filmaanbieder. Hè. Dan kun je dus kiezen voor een abonnement met reclame. Hè. Zo moet je het dan eigenlijk zien. Hè. Ja. Ja, verder nog meer nieuws vandaag. Het is natuurlijk de tweede halve finale. Hè. De tweede halve finale van het Songfestival 2026. Ja, vanavond staan Bulgarije op het podium.

Azerbeidzjan. Die gaat ook een gokje wagen in deze tweede halve finale. Ook Luxemburg, Tsjechië, die gaat vanavond acte de présence doen. Armenië, Zwitserland, Cyprus, Letland, Denemarken, Australië, de Oekraïne, Albanië, Malta en Noorwegen. Ja, dus, en dan uiteindelijk zaterdag, dan is de officiële finale, hè, van het Songfestival.

0: de dag een nieuwe morgen brengt. En de zon zijn lichtje schijnt.
1: Wakker voor de wekker. Iedere ochtend, Erik van Vliet.

Ja, binnenkort dan gaat het weer beginnen, hè. Dat wereldkampioenschap voetbal, dat vindt dit keer in Amerika plaats, hè. Ja, dus voetbalminnend mensheid, die zal daar weer naar gaan kijken. Ja, wel op verschrikkelijke tijden soms, hè. Want ik heb gezien dat diverse wedstrijden ook 's nachts natuurlijk te zien zijn in Europa. Want ja, dan is het daar natuurlijk overdag, hè. Ja. Goed, de beker van Aruba voor Nederland is vandaag de dagtopper. Ja, je moet hem een paar keer voorbij komen. Althans, dit uur in elk geval één keer als de speciale tip, hè. Ja, voor de wekker wakker op deze dag in 1966... staat er een liedje van de Beach Boys in de top 40 op de allereerste plaats. 4 weken lang. Het liedje dan klinkt zo.

nog tot en met zaterdag is het O'Gene wat de flitsschijf is. Ja, dan is er ook alweer een nieuwe flitsschijf bekendgemaakt. Dat is Miss Montreal en Schuilen. Ja, dus vanaf zaterdag hoor je ook nog een keertje weer een nieuwe flitsschijf voorbij komen. Goed, voor de wekker wakker even kijken naar het nieuws. Ja, in België wordt het strafbaar om ketamine te gebruiken achter het stuur. Het federaal parlement heeft gisteren besloten om ketamine op te nemen in de lijst van verboden middelen in het verkeer. Ja, tot nu toe konden bestuurders alleen worden beboet voor dronkenschap. Ja, in België. Maar tegenwoordig kan dat dus ook voor ketamine. Ja, de strafbaarstelling in de wet is volgens de minister een noodzakelijke eerste stap. Nu kan justitie daarop verder bouwen en duidelijke regels gaan vaststellen voor speekseltesten om erachter te komen of iemand ketamine heeft gebruikt. Ja, momenteel moet de politie afgaan op uiterlijke kenmerken om bestuurders aan de kant te zetten, zo schrijft de Belgische omroep. En volgens de Libanese autoriteiten hebben de Israëlische strijdkrachten in bijna een maand ruim 10.000 woningen in Libanon getroffen. Ruim 5.300 huizen werden verwoest en ruim 5.200 woningen zijn beschadigd. Zo zegt het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek. Nou, als we een beetje naar de cijfers kijken, sinds 17 april geldt er officieel een bestand tussen Israël en Libanon. Maar ja, in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Israëlische grondtroepen die blazen dagelijks huizen en infrastructuur op in een deel van Zuid-Libanon dat het bezet houdt. Het Israëlische leger maakt van het gebied, net als in Gaza, een bufferzone om te voorkomen dat Hezbollah er aanvallen vanuit kan uitvoeren. Ja. En daar is hij weer, het virus. In Frankrijk is op een Brits cruiseschip met 1700 opvarenden het norovirus vastgesteld. Het is een besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Dat hebben de Franse autoriteiten gemeld. Passagiers en bemanningsleden die mochten niet van boord vanwege de uitbraak van het virus, zo zeggen de autoriteiten. Opvarenden die geen symptomen vertonen, die mogen inmiddels wel van boord, met het klemmende advies de handen te blijven wassen. Ja, er was ook een 92-jarige Britse passagier. Die is een paar dagen geleden overleden. Ja, of de man dus uiteindelijk is overleden aan de gevolgen van het norovirus, dat is men nog aan het uitzoeken. Ja, het schip de Ambition was halverwege een 14-daagse cruise. Bijna 50 passagiers hebben darmklachten gekregen en last van de maag. Ook een bemanningslid is ziek geworden. Ja, volgens de autoriteiten zijn er over het algemeen geen ernstige gevallen bekend. Ja, en nogmaals, geen paniek. Norovirus is niet zo gevaarlijk. Het valt allemaal reuze mee. We hoeven niet de scenario's van het coronavirus te hanteren. Want nee, dit is een onschuldig virusje. Althans, als je de persberichten moet geloven natuurlijk. Hè? Ja. Ja, en de directeur van het Eurovisie Songfestival, Martin Green, die zegt dat dit jaar toch wel de boel gemist wordt. Omdat Nederland niet meedoet. En ja, de AVRO-TROS die besloot eind vorig jaar vanwege deelname van Israël niet mee te doen. Samen met een aantal andere landen. Dat maakt het zeer emotioneel, zo zegt de woordvoerder van het Songfestival tegen RTL Nieuws onder andere. Ja, Nederland, Spanje, IJsland, Ierland en Slovenië die hebben dus besloten om dit jaar niet mee te doen aan het Songfestival. Omdat Israël dus niet wordt uitgesloten door de EBU. Ja, het is voor het eerst in 24 jaar trouwens dat Nederland niet meedoet aan het festival. Ja, Green is wel blij dat het Songfestival hier desondanks toch live wordt uitgezonden. Ondanks de boycott van de omroepen zijn de halve finales en de finale gewoon deze week op de Nederlandse tv te zien. Ja, als dat niet het geval was, dan kon je altijd nog kijken naar de Belgische tv. Want die zendt het ook gewoon uit. En de Duitse tv ook. Alleen in Spanje, daar wordt het niet uitgezonden. Dus daar is een complete boycott. En ook Slovenië, die heeft een boycott. Die zendt zelfs tijdens het Songfestival films uit van de Gazastrook. Ja. Met wat voor verschrikkelijke dingen daar allemaal gebeuren. Maar goed, we zitten wel in de week van het Songfestival. Van 11 tot en met 17 mei. De Songfestivalweek. Mei is Songfestivalmaand. Het Songfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Bij Lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

shit.

0: www.omroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omopgoorlen.nl.

ben supersnelle, zij weet van mij. Zie je in de bus niet, broertje, want het lukt niet totdat je Mercedes rijdt. Toch? Voor die halve deal ga je met benen wijd. We kennen de codes, ja, ik ben een motor, maar niet iedereen begrijpt.

0: uit Goorle. De omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister, Lokale Omroep Goorlen.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

café. Mensen, komt ie dan, hè? Oh nee, wacht even, wacht even. Nee, mensen, wacht even. Ik ga proberen goed te articuleren, weet je. Want af en toe lukt het.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv. Van bloed en oorlog om ons heen. Werken daar ook niet echt.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

Ben super snel en zij weet van mij. Zie je in de bus niet, broertje, want het lukt niet totdat je Mercedes rijdt. Toch? Voor die halve deal ga je met benen wijd. We kennen de codes, ja, ik ben een motor, maar niet iedereen begrijpt.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorle.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van de radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: veilig bent.
1: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: stemmen via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.
3: I'm a glum one. It's explainable.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep horen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.